0: Ja, als een drummer luistert, de meeste drummers denken alleen maar nulletjes en eentjes, hè? Plusjes en minnetjes. Dus, en als dat dan maar strak is, dan kan er geen fuck schelen hoe de solist het speelt. Maar ze moeten luisteren, en dat doet hij, Cornel, wel erg goed.
1: Kijk, ze hebben spelen geen harmonisch instrument, in principe. Dus ja, het is vaak al dat ze dan vrij gewoon spelen het ritme wel en de vorm wel, maar vaak speelt een heleboel die niet te maken heeft met het liedje of met de song.
2: Yes, yes, exactly. Very good point. Because a lot of drummers, they might play with the beat, and then they start soloing or do different things, and they start doing all this.
3: Enhorabuena, es usted de los nuestros.

gitaar en Peerboom drums, Paul Verschaik drums. Dat is de list op. Ja, is het. En dat was de altsax en Leid. En bedankt voor jullie. Wieso? Afgelopen week.